0: jouw start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw start.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou staat.

0: Dat was natuurlijk Buddy Holly Dal met Peggy Sue. Ja, lekker song daar. Neil, bye, dankie voor die samenkeer. Mooie dag, veilig is op je pad. The guy is down. En Kathleen zegt, zij gaan ook nou loop. Zij moet gaan make-up wardrobe om je plofstof aan te zetten. Kathleen, wat een plofstof. Ja, nog een part van die make-up. Ja, als ik nou daar in die bedrijf is, zou die hele raam pakken polyfill op jullie gezagje moet zetten. Maar ja, mag je zaakje. Kom eens kijken.
1: Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center. Leer zelfverdediging, bouw zelfvertrouwen en vind balans met ons verscheidenheid klasopties voor alle ouderdomme en vaardigheidsvlakken. Kom ontdek jouw potentiaal en word deel van ons gedreven gemeenschap vandaag nog. Contact gerust voor Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dat is 083-953-7467. Of stuur een e-post naar info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jouw beste self te word. Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Goeiemorgen, morgen, allemaal wat samen keer. Enige commentaar wat uitgesprek word door myself as die omroeper is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Kom ons gaan aan, baie dankie vir Jimmy Soso ook vir die borskap.
3: Jimmy Soso, die beter kiese vir die braai.
4: Opstaandtijd ontbijt op jou stasie.
0: Ja, en dis iemand wat saam jou keier natuurlijk met opstaandtijd ontbijt. En ek is tot so 37ste kant hierso, waar ek ook dan nou in die pad gaan val en kantoorwaarts beweeg. Ja, ek het net gepraat van, maar trio, da, da, da.
5: Aha.

0: Dat is nummer 1, wat je van kan kiezen. Status Quo, Rockin' All Over The World. En dan nummer 2, Jason Derulo. What I Want, What To Want Me. What To What, verskoning, Want To Want Me.
1: It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees.
0: Dat is dan nummer 2, Jason Derulo. Ja, al die vreemde namen. En zij in so Want To Want Me. Nummer 2, so jij kan kiezen van nummer 1. En dat is Status Quo, Rockin' All Over The World. Of van nummer 2, Jason Derulo met Want To Want Me. Jij kies wat ik voor jou speel, dan speel ik voor jou. Kom eens luisteren vanaf naar nog een stukje muziek voor ons bij jouw kiezen komt volgend met Breakfast Papgooi. Submit.

0: staan op met die rechte noot op jouw stasie.
1: En dit was Status Quo dan met Rockin' All Over the World. Dat was een hele keuze volgens Breakfast Papgooi, ja. Baie dankie vir almal wat samengekuier het vandag. Daar is die hele klomp mense wat samengekuier het met my in die atelier. Habibi, Bianca, morgen. En nou Lien het ook samengekuier. Baie dankie en vir al die ander, Kathleen Jacobs wat samengekuier, Johnny Hubert en al die ander, Kathleen wat daar reeds seker al reeds bezig is daar met haar wardrobe, make-up en so aan. En Neil en allemaal wat samengekeerd. Was heerlijk om samen te keer. En op die noot is het tijd voor mij om te groet en die pad te vat, kantoor toe. En ik zie je morgen, zelfde tijd, zelfde plek. En dank je voor die keer.
2: Tijd voor Kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Die juffrou vraag van die kinders, hulle moet een sinnetjie maak met die woord engine. Engine, ne? Engine, motor engine. En die kindjie skryf, my mama hou van wijn en gin. Lekker dag verder, ek sien jou morgen. Selfde tyd, selfde plek, cheers vir jou, bye.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, ras ras, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germanystraat, Brackenfell. Jou een-stop hardeware.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

0: Dis was los Luigi op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een stop hardeware.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: where even Omex needs a gorilla lock.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Teblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

I'll say 25 minutes past 2 in the afternoon on this 19th day of May. Dit was Joshua Nadi Rien met Vandel, een van die stunningste songs. Sommar een knop in die keel. Net voor het Gian Groen met die grootste treffer wat hy ooit in sy lewe gehad het. En dit was natuurlijk 4 seisoene kind. En hy het so baie liedjes. Iets swerwer wat ook ons moet het definitief op die stelsel kry. Maar vir nou kom ons gaan skribouwde bykie. Sommige mense wil in die slaap raak op hierdie stadige besiek. So hy moet ook een bietjie rustig raak en een bietjie mooi goed speel. Right, nou sien ek hulle al so achteruit loop daar na my bier. Billie Jean in die huis.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafond sak sak, en die meer, joh, hy nie bang, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thing of it. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, last, last, no stress. The go board, the post afford, in your, ons kom actually op door. Thou gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-post op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0.

0: your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Yusselberg Flakte today on 082-334-2778.
2: Right, ek het dit vroeger genoem en ek moet nog sê, ons is verskriklik opgewonde. Die 31ste Oktober is het natuurlijk die jaarlikse jou stasie rolbal dag en dit word daar by It's Me Club gehou. So, die reels is, jy mag slechts een clubspeler per span van 4 wees, dis R250 per speler en dit sluit natuurlijk een burger en chips middagete in. En jy kan jou maatskapie kom verteenwoordig, een lekker span bou hê, sommer net 'n fun dag. En sommer net een lekker saal keier, dit is rechtig waar, een van die boeken, en dit is elke jaar een groot, groot succes. So skryf jou maatskapie in, 4 spelers per span, groot prijs om te wen, dit is een pret dag, jy kan het doen as een spanbou, slechts 1 klapspeler, en die balle word natuurlijk voorsien, dit is altijd een lekker keier, en die manne vat die vochtjes omtrend daar. Vir besprekings kan jy e-post stuur, jy kan net sê, Royus, ek wil deel wees van dit, na admin@joustasie.net, of jy kan een WhatsApp stuur na 083-774-2529 en dan plan maak. Daar is net 20 plekke vir daai dag, so ons kan nie meer as 20 spanne vat nie. So gauw speel, ons is elke jaar uitgeboek, so hierdie jaar gaan geen verskil maak nie. So maak seker jy kry jou maatskapie so gauw as moontlik in. Afrikaners, hoe ouer ons word?
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

As vir jou so voorsmaakje wat jou vrijdag aande kan verwag, hier van 7 uur, van 9 uur op vrijdag aand af, tot 12 uur. 21 minuut over 3, dis DJ Boer Beats, met Fossa Nooi. Gaan vir jou nog eenetje speel, weer hy saam, al die lekker Afrikaanse muziek, wat so bykie opgebied is, wat ons vrijdag aande by mekaar gesit het, en van 9 net aan jou versoekprogram, speel ons vir jou die lekker remix song. Oor die 40.000 likes reeds op TikTok, dank Kie aan Johan Brankos en die hele span wat allemaal deelneem. Dis lekker om te weet, jylle is saam met ons. So, right, kom ons maak vir jou so ietsie en daarna vir al die lekker bekkies daar buiten.

CFM Nuus. Dat is hartelijk goedemiddag aan jou. Er is op de kop 4 uur en tijd voor Nuus op RTCFM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

hartelijk goedemiddag aan jou. Blijf welkom als je ze pas ingeschakeld. Je ziet bij Hart FM. En ook rechtstreeks, of dan die uitzending wat herlei wordt ook vanmiddag, op die zenders van jouw statie. En daar heb je ook Very Radio. Goedemiddag, blijf welkom. Kom ons van jou eens waarts. Dinsdag die 19e van mei. Ja, vanmiddag is het programma nog zoals wat hij gewoonlijk lijkt. Om 4:30 woorddraaitijd. Ik ga bekend maken wat ons gaan doen. Hier bij 4:45 gaan ons gezels met Jaco Kalari. Ons het niet gisteren met hem gepraat nie. Vanmiddag doen ons het wel. Wil ons bykie bij hem horen van zijn wedervaringen. Sedert laatste week en vrijdag toen ons met hem gezels het. So, vir daardie gesprek met Jaco Kalari en die Laat Leef Oorleef projek, onthou om ingeskakeld te wees teen 4:45 net na die handelsbreek, gesels ons met Jaco Kalari. Vijf uur se kant is dit nie tyd, en dan streeks weer direct daarna. Daarna is dit tyd vir jou nuusinsetsel of actualiteitsinsetsel nuusfokus. Ons kyk dat die belangrikste nuussake van die dag en dan om 5:30 sportnuus soos gebruiklik om 6:00 jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy kan kontak hou met my deur onthou natuurlik my nommer neer te pen daar iewers 0615112602. Ons ontvang jou boodskappe met graagte. Kommunikeer met my, gesels met my 0615112602. Kom ons van dit eers gou draai daar by iTraffic voordat ons draaitjie maak by die markplek. Ons hoor gou 'n bietjie wat gaan op die paai aan.

0: Oh, tijd voor je verkeersverslag, wat aan ons gebruikelijk verschaft wordt door iTraffic. Kom eens kijken wat gaan aan de bijpaaien. Ja, vanmiddag beginnen ons sommer hier kijk naar die situatie in Gauteng. Die in westelijke voorbijgang, hier in de noordelijke richting, die afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig lijkt mij daar op die in Noord. Dus daar bij die afrit bij Gordonweg. Die schuur van die pad wordt versperd daar. KwaZulu-Natal, die in 3 Noord. In noordelijke richting afrit bij Ashburton-Wisselaar. Stilstaande voertuig daar op die in 3 Noord. Net naar die afrit bij Ashburton. Die linkerbaan is tans gesluit. Nog een stilstaande voertuig in KZN op die N3 Noord. Dat is die afrit vanaf Chattertonweg. Daar is een stilstaande voertuig, lijkt het voor mij, op die N3 Noord. Net naar die afrit vanaf Chatterton, die linkerbaan, wat geblokkeerd is, of kan je maar zeggen, versperd is op die stadium. Door ons nummer in jaar leer, je kan ons op hoogte houden van enige verkeersproblemen, zodat ons dan ook ons alle padgebruikers voor te leiden kan waarschuwen. 061-511-2602. En nou is het al wat die verkeer aan betreft. Ons kijk weer een beetje later naar die verkeer. Ons gaan nu net vinnig een handelsbreek nemen. En daarna komen we terug met muziek, die muziek van François van Kook. Blijf gerust ingeschakeld.
1: Jy weet die verskil tussen IVA en IVB-strale is. IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Lekker heel of daar. En hy sê, soms wil een man net een bietjie chill. Dat is baie waar. En net voordat het ons gaat, natuurlijk de Coco van The Sweet. Dat liek hier die 70er jaren. So, 3 minuten van nou af, oor so 3 minuten van nou af, is het woord raai tijd. Ons speel weer een spielie waar jy die ooreenstemmende woord moet raai. Wat voorkom in die titel van die liekie of moedelijk in die kunstenaarse naam of van. Is maar een pret spielie. Ons kijk wie is vinnig, eerste, vinnigste op die, met die vingers op die knoppie. Wie is die muziekkennis, is op die bal. En dan het ons kwart voor 5 kant, gaan ons met Jaco Kalahari gepraat, net vinnig met officials, om te hoor wat daar bij hom aan gaan. En dan natuurlijk, onthou 5 se kant, het ons weer vir jou nieuws, jou volgende nieuwsbulletin om 5 vanmiddag. Hier is een tot en met ons nou kom by Woordraai, Dean Lewis met All I Ever Wanted.

0: XFM Nieuws.
1: Zadelijk, goedemiddag en Joop. Bye-bye, welkom. Je zijn geschakeld bij Harties FM, Joost Dassie en Riebeek Valley Radio. In de state van jou, 5 uur nieuws.

Kijk tenslotte in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en je geldzaken. Ons kijk eerst naar die wisselkoers en daarna naar die economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar staat thans op R16.75. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R22.42 en die euro R19.43. Dan natuurlijk goudse prijs op hierdie stadium $4,490.77 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie is $110.25 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 5:00 op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.

weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Prachtig inderdaad van Wijnand Strijdom, net in leven. Nou, Wijnand Strijdom is wel is die liedje wat aangewaasd door Norman kon ons ongelukkig niet krijgen, nie, maar hierdie ene geluk het in jouw smaak gepas. Norman, baie oulike liedjie hierdie lanklaas gehoor, dit Wijnand Strijdom, net in leven. En nou ja, ons gaan altijd een keuze van muziek, haar liedjie speel net na 6 vanavond, sy was in die tweede plek hier op Woordraai, maar nou is het bykans tyd vir een volgende handelsbreek. Kom eens kyk het eerst gauw vinnig na jou streeks weer. En daarna neem ons een handelsbreek voor ons nog een bykie muziek vat en uitkom by ons actualiteit Nies Focus. Kyk gauw wat die weer in die streek gaan doen die week. Vinnig net, ons begin in Hartbeespoort Noordwes. Morgen woensdag die 20ste. Van mei het ons een minimum van 12, 21 maximum, wat voorspel word vir môre gedeeltelik bewolk. Dan ook gedeeltelik bewolkte weer vir donderdag en selfs vrydag met temperature wat gemiddeld op 20 graden bly gedurende die dag. Is nie koud nie, is nie warm nie, al seker koud, maar nie so ernstig nie. Dan word daar een kans op een bietjie reen voorspel, reen en donderbuie teen saterdag. Te maximum van 21, sondag 22 gedeeltelik bevolk. Kom ons kyk gauw vinnig daar na die situasie in Brackenfell. Vir die luisteraars van jou stasie Weskaap, is daar een kou front op pad daar? Wel, vandag wys hulle een bietjie reen daar. Natuurlijk op die stadium nie reen, dit is net gedeeltelik bevolk. Ek neem aan daar die reen was een bietjie vroeger vandag gewees, tans 21 daar in Brackenfell. Morgen woensdag 13:23, sonskindag donderdag 18, een maximum. Gedeeltelik bewolk so ook vrydag en saterdag. Saterdag die temperatuur wat iets wat toeneem tot en met 20 grade. Sondag bewolk, maximum 20. Kom ons kyk goed dan na die situasie in Riebeek Wes. Dit is daar vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Morgen woensdag 12:23. Lekker sonskindag gedeeltelik bewolk. Donderdag maximum 18, vrydag 18. Saterdag gedeeltelik bewolk, maximum 21. En sondag een bewolkte dag met een maximum van 21. Dis die situasie wat ons streeks weer aan betref. Vinnige draaikie maak by die marktplek, handelsbreek neem, en dan kom ons terug met die nieuwe een van Daniel Hofman, Doringdraad Daisies. Dankie vir die saamkeer, jy is by Huiswaarts Samedijn.
1: Raai, raai, riepa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands. And chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

Ja, dat is tijd voor Sportfocus. Kom ons gezels zo'n beetje over gevechtkunst. En die UFC specifiek. Ja, hij is terug. Dat is nou Conor McGregor. Hij gaat blijkbaar weer in die UFC hok klim. Wanneer hij op 11 juli tegen Max Holloway in Las Vegas te staan komt. Die twee vechters het al van tevoren in 2013 zwaarder gekruis en beambten het toe in McGregor's guns beslis, ondanks die feit dat hij een ligamentbesering opgedoen het. En McGregor kan met recht als een van die UFC en zijn grootste supersterren beskou word, maar hij het homself langlaas in een ambtelijke gevechtssituatie bevindt. Hij het in 2021 zijn been in de eerste ronde van zijn tweestrijd met Dustin Poirier gebreek en hij is verdraagbaar uit die hok gedragen. Dan is het cricket nieuws voor jou. Nou, is altijd goed om voor Heinrich Klaassen als jouw spanmaat te hebben, wanneer daar een windteken gejaagd moet worden. Die Zuid-Afrikaner heeft nou al gewijs dat hij over die vermoeien beschikt om zijn span op die rechte koers te plaatsen. Klaassen het gestrand is nou maandagavond weer eens met zijn beurt van 47 loopjes uitgeblinkt om te zorgen dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paaltjes in Chennai klop. Die 34-jarige speler het 8 grenshou in sy beurt gemoker en sy vennootskap van 75 loopies van 41 balle saam met Ishan Kishan het vir die nodige momentum gesorg om die thuisspan se telling van 180 loopies verby te steek. Boonop dra die oud Protea speler nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste loopiemaker. Hy het nou 555 loopies in een gemiddeld van 50,45 in sy 13 kolfbeerte gemoker.

0: XFM Nieuws.
1: Wel eens aardig genoemd aan jou. Er is op die kop 6 uur en tijd voor Antis hier op Antis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

0: anders dan jou nieuws geweest. Kom ons kyk vinnig na jou handelsnieuws en geldsake. Alles dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. De randse verhandeling teenoor die dollar stand tans op R16.74. De rand verhandel teenoor die Britse pond R22.42. De rand staan teenoor die euro op R19.41. En die prijs van goud is tans $4,498.48 per fyn ons. Die prijs vir een vat brenderie olie is $110.62 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op Hartie's FM en Riebeek Valley Radio. As ook jou stasie, jou volgende volledige nuusbulletin op Hartie's FM is morgenoggend om 7 uur.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost een moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Hartie's FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hartie's gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hartie's. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie's FM.

zijn aan de schakelen waar het is FM, Joost Stasie en Riebeek Valley Radio. We hebben pas geluisterd naar een prachtige energie daar van Tianina Nectar, aangevraagd door Alta Clarence hier van RTB Sport. En zij was ons tweede plek deelnemer aan vandaag zijn woorddraai. Dus bij ons kwart uur, is eigenlijk reeds al kwart uur 6. Ons gaan het gewoon vinnig kijken naar morgen se weer, dus jou temperaturen, minimums en maximums. Daarna gaan ons een handelsbreek neem en terugkom met nog muziek. En dan so voor half 7 se kant het ons vinnig net gewoon vinnig inloer daar by die verkeerskantoor by iTraffic om te kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer aan betref.

Wel, kom eens kijken of dat enige waarschuwings is, zoals ontvang van iTraffic, Gauteng, die N12 westelijk, die afrit vanaf die R21 eerder, dus die afrit vanaf de R21. Dat was ongeluk op de N12 west daarbij, Jet Parkweg. Rij voorzichtig

0: Wel, die groep Sailor kwam natuurlijk van de UK af, van Engeland af. Hulle is actief geweest vanaf de jaren 1973. Sailor were a British pop, a glam rock group, best known in the 1970s for their hit singles Glass of Champagne and Girls, Girls, written by the group's lead singer and 12-string guitar player George Kayanos. I hope I'm pronouncing it correctly. Let me just open up this thing because I can't see very well. The Sailor were a British pop glam rock group, best known in the 1970s for their hit single A Glass of Champagne and Girls and Girls, Girls, written by the group's lead singer and 12-string guitar player George Kayanos. According to the band's own website, Sailor stopped performing in May 2014. So hulle was actief vanaf 1973. Nou ja, daar is baie liedjes uitgereik. Maar kom, ek speel vir julle dan drie van hulle liedjes. Ons begin sommer met die een wat ek baie van hou. Wel, een van hulle groot en meest gewilde liedjes geweest in hulle tyd. Die groep Sailor met A Glass of Champagne. Daarna luister ons na The Secretary en dan sluit ons af met Girls, Girls, Girls. Geniet het saam met my.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Nou ja, dat brengt ons dan aan het einde van vandaag. Het programma kan je geluid is zich overbij. Dit was dan het einde van Kunstenaar 3 spel. En als het daar lekker geluisterd naar muziek van Sailor. En zo heb ik je hele loopbaan aan jou bekend gemaakt. Zoals wat het was in die 70er jaren. Goede tijd voor mij hier op Jochen Slinger Radio. 7 uur vanavond is het Dewald Maritz. Met zijn programma Pad Langs. Al je pad tot 10 uur vanavond. Maak zeker eens ingeskakeld. En dan kuier ik weer morgenmiddag samen met jou van 3 uur af. En Midday Magic 3 tot 4. En dan van 4 uur af natuurlijk huiswaarts samen met Hein. Mijn gewone programma tot en met 7 uur morgenavond. Hoop je gaan een heerlijke aantekening. Baie goede nachtrust voor jou. En een fantastische woensdag voor jou morgen. Morgen is klein zaterdag. Geniet om en maak het beste van je dag. Zo ga ik jou dan groet. Tot morgenmiddag om 3 uur. En wens ik jou een heerlijke antwoord. Net na die handelsbreek is dit uitspeel met de laatste liedje in die 60er jaren. Trini Lopez met Gonna Get Along Without You Now. Daarmee groet ik jou dan tot morgenmiddag om 3 uur. Mooi blij en bye bye.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICV-51 afleveringsmotorfiets. Slechts R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Rieke, waarna toe is jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met een vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency sy dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuils Revue. You're always welcome.
5: Dat is hy, ons is nou so 6 minute voor 8, so die tyd kruip al hoe nader, dat ek vir jou gaan vertel van die kunstenaar vanavond. Nou, jou laaste leidraad is, daar is kunstenaars wat treffer sing, en dan is daar kunstenaars wat deel word van mensese levens. Vanavond vier ons die muziek van, ek gaan nie vir jou sê nie, een stem wat altyd voortleef. So, kyk daar bykie of jy kan uitwerk, van wie af ek jou gaan vertel vanavond een bykie meer. Kylie Minogue volgende met Can't Get You Out of My Head, en dan West met Old Time Rock and Roll, en daarna is het tyd vir jou kunstenaar.

hart begint te pijn. Zal hij samen met mij wegdoen, samen met mij verdwijnen. Zal hij omdraaien in die nacht en stilte door die dag wat, wanneer hij ook krijgt.

jij was beautiful. Een bouw voor de wees. Ik was zo verschrik en verschrikkelijk lief voor jou. En dan kan jij het op graf dan op trein. Op wat verlei jij na. Ze achter ziet ze vrij. En nou is jij en jouw man. Bouw computer en een lust. En laat wat er. Je draait de kat above your wrist. En nou schrijf jij voor.

Black Down met Skepe. Wat een prachtige, prachtige liekie. Ek sit gegul nou lekker hier. Staander gaan nou braai. Het nou hier een grapje vertel, maar ek dink nie, ek sal eers met Royes moet praat of ek het vir julle ook kan vertel. Ek dink nie, dit gaan werk nie. My Woods, Mano en Ray Dillon met By Jou Voete Lê.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bent.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

graag betrokken bij ons hulpprojecten. Ga besoek gerust ons Jouwstasie Hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij een verschil kan maken in anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage, contact Debbie gerust op jouwstasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.jouwstasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouwstasie Hulp.

0: Kom maak een draai bij Café Lime of die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitzoek spijskaart zal jou niet teleurstellen. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beschikbaar. Ons kijkpletter voor slechts R120 is ook beschikbaar waar jij 4 verschillende snijen koek kan proeven. En nou wat bekend staan voor sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jouw start.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jouw start.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Jouw start.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.